0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte daar. Tot laat in de avond zaten tientallen mannen nog op het gras bij het aanmeldcentrum. Het Rode Kruis liet warm eten bezorgen en dekens. De gemeente Stadskanaal bood de groep onderdak aan, maar daarmee zijn de problemen voor de komende dagen nog niet opgelost. COA zegt dat er tot het einde van de zomer nog duizenden noodopvangplaatsen nodig zijn. En de hoop is dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang over het land wordt verdeeld. En de wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer. Dat is het gevolg van het nieuwe Europese migratiepact, dat zegt de president van de Algemene Rekenkamer. Door het nieuwe systeem moeten asielzoekers die al op hun wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Daardoor kan de wachttijd voor sommige asielzoekers oplopen naar 5 tot 10 jaar. Volgens de wet moet binnen een half jaar een besluit worden genomen. Meer dan 50.000 asielzoekers die wachten nog op zo'n besluit. Er is veel internationale woede over de behandeling van activisten van de flotilla door Israël. Nederland roept daarom de Israëlische ambassadeur op het matje. Ook Italië, Canada, Frankrijk en Spanje doen dat. De activisten werden op internationale wateren opgepakt en werden in Israël ruw behandeld. De beelden werden gedeeld door een extreemrechtse minister. Premier Jette noemt de behandeling van de activisten mensonterend. Heeft president Herzog aangesproken en verwacht dat de activisten zo snel mogelijk worden vrijgelaten. Ook andere landen hebben stevige kritiek. De finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. De finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatse 10 minuten voor tijd nog in. Het weer, het koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. President Trump en de Israëlische premier Netanyahu zijn het niet eens over de oorlog tegen Iran. Volgens Amerikaanse media wil Trump voorlopig de diplomatieke weg bewandelen, omdat er een nieuw voorstel ligt om de oorlog te beëindigen. Netanyahu wil de oorlog juist hervatten. Hij zou woest zijn geworden toen Trump liet weten de onderhandelingen een kans te willen geven. De VS en Israël zouden al langer niet op één lijn liggen wat betreft de doelstellingen van de oorlog. Er geldt officieel een staakt het vuren, maar er zijn nog steeds aanvallen over en weer. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. Er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. De wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer door het nieuwe Europese migratiepact. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Door het nieuwe systeem moeten asielzoekers die al op een wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Officieel moet dat binnen 6 maanden, maar dat zou tot wel 10 jaar kunnen duren. En de Engelse voetbalclub Southampton mag zaterdag definitief niet meedoen aan de finale van de play-offs voor promotie naar de Premier League. De club verloor het beroep in de zogenoemde Spygate-zaak. Southampton had een paar dagen voor een wedstrijd in de play-offs zijn tegenstander bespioneerd op trainingen en dat mag niet. De club erkende de fout, maar vond de straf te hoog. Hull City en Middlesbrough gaan nu uitmaken wie er zaterdag promoveert naar het hoogste Engelse niveau. Het weer nog, het koelt vannacht af tot een graad of 11 overdag. Eerst nog wat wolken, later breekt de zon op steeds meer plekken door. Het wordt 18 tot 22 graden en de komende dagen wordt het zomers warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend tankeren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen hij via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatie voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. Die wil het staakt-het-vuren niet verlengen en dinsdag weer bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben.

0: En de Europa League is dit jaar gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. En de finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Het weer is een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloot van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen hij via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatieke bewandeling voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. En die wil het staakt het vuren niet verlengen en dinsdag weer beginnen met bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. Er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen, omdat ze het vaak zwaar hebben. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, dat is de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. En Charles, 77 jaar, die was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer nog, het koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, maar later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Vrijdag volop zon en een stuk warmer, zeker 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte. Burgemeester Sloot van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kon kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om een asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is verslechterd na een periode van herstel, dat zegt de Nationale Hypotheekgarantie. Meer huizenbezitters hebben grote moeite met het betalen van hun woonlasten. Ook hebben meer mensen een betalingsachterstand op hun hypotheek opgelopen en meer mensen maken zich ook zorgen over hun energiekosten. In het zuiden van Portugal zijn twee jonge kinderen alleen achtergelaten langs een afgelegen landweg. De jongens, waarschijnlijk broers van 3 en 5, werden schreeuwend en huilend aangetroffen door een man. Die ging daarop naar de politie. Tegen agenten vertelden de jongens dat ze Frans zijn en door hun ouders met een blinddoek waren achtergelaten. De Portugese kinderbescherming heeft zich over de kinderen ontfermd. Volgens Portugese media heeft de vader melding gedaan bij de Portugese politie. De moeder zou met de kinderen uit Frankrijk zijn gevlucht en ze wordt gezocht door de politie. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg uit Duitsland. Bij Aston Villa viel Ian Maatsen 10 minuten voor tijd in. En voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs in 44 jaar tijd. Het weer, eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend dan blijft het vrij zonnig en droog. In het binnenland kan het dan zomers warm worden met temperaturen boven de 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 36.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

en commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen. This ain't no disco.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dupe, Stijl of Art, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarse weg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarse weg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte. Burgemeester Sloot van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen ook nog problemen blijven in Ter Apel. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Het zijn vooral vrouwen die mantelzorg verlenen, maar volgens het planbureau neemt de groep mannen toe.
6: Wij denken zelf dat het ligt aan dat mannen zich ook meer en meer bewust worden van het feit dat mensen in hun omgeving ook hulpbehoevend zijn. En daardoor dat ze ook actief daar hulp gaan geven.
5: Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. In Portugal zijn 2 jongetjes van 3 en 5 jaar achtergelaten in een bos. De jongens vertelden aan de agenten dat ze waren geblinddoekt toen hun moeder er met hun stiefvader vandoor ging. Ze gaan om een gezin uit Frankrijk. De politie is op zoek naar de moeder. Aston Villa is de winnaar van de Europa League. De Engelse club won met 3-0 van Freiburg. Onder meer dankzij dit doelpunt.
7: McGinn. Buendia. Zo! Die is ook mooi. Die is nog flyer. En zo wordt het in een paar minuten tijd 2-0 voor Aston Villa.
5: Freiburg scoorde dus niet en voor Aston Villa is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar. In 1982 won de club uit Birmingham de Europa Cup 1. Het weer, eerst nog wat wolken, later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend blijft het vrij zonnig en droog. En in het binnenland kan het zomers warm worden. Dit was het NOS Journaal.
8: De dag dat de inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat de inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
9: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB... Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en herenfietsen en de nieuwste e-bikes... ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
10: Binnenkort ruis op je radio.
11: Klopt.
10: Met de komst van Eimond 360.

0: Wijkaanzee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Speciale eenheden van de politie hebben de afgelopen weken 2 keer op het punt gestaan om crimineel Jos Leidekkers te arresteren, meldt de Telegraaf. Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos, zou in West-Afrika zitten. De acties zouden op het laatste moment zijn afgeblazen. Nederland zou Leidekkers hebben willen arresteren bij een boottocht in internationale wateren van Sierra Leone naar Liberia. Dat ging op het laatste moment niet door vanwege externe factoren. Welke dat waren is niet bekend. Leidekkers is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel. In de gemeente Stadskanaal hebben 50 asielzoekers overnacht die niet terecht konden in Ter Apel door de drukte daar. Volgens de burgemeester kan hij als buurgemeente niet wegkijken, maar is hij absoluut niet blij met de situatie.
2: Ik ben ook wel teleurgesteld in de rest van Nederland. Het komt inderdaad nu weer neer op een buurgemeente die de nek uitsteekt, zodat mensen vannacht niet buiten slapen.
1: Vanochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Tijdens een telefoongesprek tussen de Israëlische premier Netanyahu en president Trump heeft het flink geknetterd. Volgens Amerikaanse media waren de twee het oneens over Iran. Netanyahu wil de aanvallen hervatten, terwijl Trump de voorkeur geeft aan diplomatie en het staakt het vuren wil verlengen. Vanaf volgend jaar wordt het mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Met die nieuwe wet hoopt het kabinet het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen te dichten, zegt minister Velbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
3: Dat geeft vrouwen een veel sterkere positie en ook organisaties natuurlijk die zich hiermee bezighouden, vakbeweging, et cetera, om dit aanhang te maken bij hun werkgever. Te zeggen, ja, voor hetzelfde werk moet je hetzelfde betaald krijgen.
1: De invoering maakt deel uit van een EU-richtlijn die de loonkloof tussen mannen en vrouwen moet dichten. Het weer, eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De dag dat de inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
5: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
6: Binnenkort ruis op je radio.
7: Klopt.
6: Met de komst van Eimond 360.

0: verzorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tientallen asielzoekers die vannacht hebben geslapen in Stadskanaal zijn weer terug in Ter Apel. Daar konden ze gisteren niet terecht, omdat er alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers. Deze man uit Jemen vertelt aan verslaggever Jeroen de Jager dat de voorzieningen vannacht beperkt waren.
3: There is a toilet, but you can't take a shower.
4: You couldn't take a shower, dus geen douche, wel toilet. Did you get any food?
3: Not yet.
4: Geen eten gehad? When was the last time you got food?
3: Yesterday afternoon, maybe at 4, 5.
2: Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Nederland heeft plannen om drugscrimineel Jos Leidekkers te arresteren op het laatste moment afgeblazen. Het plan was om Bolle Jos samen met speciale eenheden te overmeesteren in internationale wateren bij Sierra Leone. Waarom dat op het laatste moment niet doorging, is onduidelijk. Leidekkers is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel. Het RIVM heeft niet onderzocht hoeveel coronadoden het had gescheeld als Nederland eerder in een lockdown was gegaan. En dat ondanks een toezegging van toenmalig zorgminister Kuipers. Die zegt dat het nog steeds relevant is om de berekening te maken, vertelt journalist Milena Holdert van Nieuwsuur.
5: Hij zegt dat het een les is waar je van kan leren voor de toekomst. En ook andere deskundigen die ook in de begeleidingscommissie zitten van het laatste rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de corona-aanpak. Die zeggen ook, ja, het geeft je iets concreets in handen om terug te kijken.
2: Volgens Kuipers hadden waarschijnlijk tot zo'n 4000 coronadoden kunnen worden voorkomen. Vanaf volgend jaar wordt het, als het aan het kabinet ligt, mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Met die nieuwe wet hoopt het kabinet het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen te dichten. Bij onverklaarbare verschillen kunnen vrouwen om een eerlijker salaris vragen of de vakbond inschakelen. Het weer, een mix van zon en wolken, het blijft droog en er staat bijna geen wind. Het wordt vanmiddag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
7: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Het vaste adres voor alle kleding, zoals Le Dupe, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, Grootsmode natuurlijk, aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl of beter nog naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want Grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
3: Binnenkort ruis op je radio. Klopt, met de komst van Eimond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toonbeentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames- en herenfietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toonbeentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dupe, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht zijn weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte een noodopvang in. Daar waren veldbedden en wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten, vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De Amerikaanse chipfabrikant Nvidia heeft afgelopen kwartaal een recordomzet van ruim 80 miljard dollar behaald. De winst verdrievoudigde ten opzichte van een jaar eerder. Door de groei is Nvidia nu het waardevolste bedrijf ter wereld. Ondanks deze cijfers steeg het aandeel van Nvidia niet erg hard. Beleggers lijken gewend aan het succes van het bedrijf. Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer komen. De Joodse school Geider in Amsterdam blijft vandaag dicht vanwege een dreigende situatie. Wat die dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens de politie kwam er een telefonische melding binnen waar onderzoek naar wordt gedaan, meldt de regionale omroep NH. Bij de school ging in maart nog een explosief af. Burgemeester Halsema van Amsterdam nam daarop extra veiligheidsmaatregelen rond de school. Joodse instellingen in de stad worden al jaren zwaar beveiligd. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Ze waren met honderden anderen onderweg naar Gaza met hulpgoederen, maar werden door Israël meegenomen. Ze werden volgens premier Jette op een mensonterende manier behandeld. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
6: Lubbers wonen en slapen.
7: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
8: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
9: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
10: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
11: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360.
2: Dit geluid.

donderdag 21 mei 2026. Door dus juist de muziek van Shai Coltrane en Cole Like Eli uit 1973. En daarvoor hadden we Paul Anka en Steel Guitar en een Glass of Wine uit 1962.

0: vandaag. Ik heb nog geen telefoon tot mijn beschikking. Wat we wel hebben is de wijkschijf. Gerard Joling, niet voor één keer.
1: Dit is de nieuwe wijkschijf in de ochtendmix.

Gerard Joling. Dat was hem, de wijkschijf voor deze week. Niet voor één keer. We gaan naar instrumentale muziek. Krijg je zo direct ook nog wat weerbericht van me.

0: Ja, we hebben het foutje gevonden, dus dat gaan we even herstellen. Ik ga eventjes een plaat voor je selecteren. Want ja, dit geluid dat is natuurlijk niet helemaal van deze tijd. Dus even kijken, zullen we Gerrit Joling nog maar een keer doen? Jazeker.
1: Nog niet verder.

0: Engel van mijn hart van Gerard Joling.
1: Het weerbericht in de ochtendmix wordt verzorgd door meteolink.nl.
0: Ja, ik heb het weerbericht voor je. Vandaag wordt vanuit Zuid-Europa wordt het geleidelijk warme lucht aangevoerd. En hierdoor kunnen we na een lange tijd op veel plaatsen in het land weer eens een warme dag noteren. 20 graden of hoger. Zo wordt in Zwolle 20 graden, in Utrecht 21 graden en in Maastricht een graad of 23. Alleen op de Waddeneilanden en vlak aan zee is het met 16 tot 19 graden door een wind vanaf zee nog een stuk koeler. In het noorden van het land komt ook meer bewolking voor, terwijl het elders juist flink zonnig is. Landinwaarts ontstaat in de middag wel flink wat stapelwolken. De wind is zwak tot matig van kracht en komt uit het zuidwesten 2 tot 4 boven. De laatste dag van deze werkweek kunnen we ons opmaken voor volop zomers weer. De wind is gedraaid naar het zuidoosten en hierdoor wordt nog wat warmere lucht aangevoerd. De temperatuur stijgt, met uitzondering van een smalle kuststrook en de Waddeneilanden. In bijna heel het land wordt een zomerse waarde van 25 graden of hoger voorspeld. De hoogste waarde vinden we in Brabant en Limburg, waar het ruim 27 graden wordt. Daarbij is het overal droog en veelal zon overgoten. Er staat maar weinig wind, dus van verkoeling is nauwelijks sprake. Ideaal weer dus om jouw lange Pinksterweekend af te trappen op het terras of aan het water. Dan de zaterdag, de eerste dag van het lange Pinksterweekend, is het droog en wederom volop zonnig. De temperatuur doet er nog een schepje bovenop en we krijgen zelfs te maken met de hoogste temperaturen van het jaar tot nu toe. Van noordwest naar zuidoost wordt het 25 tot 29 graden. Lokaal is een tropische 30 graden en in het binnenland ook niet geheel uitgesloten. En dat zou de eerste keer van het jaar zijn. De luchtvochtigheid is vrij hoog en er staat maar weinig wind. Dus het kan best benauwd aanvoelen. Hou je rekening mee als je buiten iets actiefs gaat ondernemen. Zorg ervoor dat je goed insmeert als je naar buiten gaat. Want de zon is met zonkracht 6 erg sterk. Een onbeschermde huid kan dan al binnen 15 tot 25 minuten verbranden. Daarna mogelijk een langdurige zomerse periode op komst. De signalen worden steeds duidelijker. Ook de dagen daarna blijft het vaak droog. Zonnig en opvallend warm voor de tijd van het jaar. Alleen op zondag volgt vooral in het noorden van het land wat verkoeling door koelere lucht die daar binnenstroomt. Maar de dagen daarna is het op uitgebreide schaal weer zomers warm met ruim 25 graden in ons land. Verder landinwaarts is het zelfs niet uitgesloten dat we nog een paar keer de tropische 30 graden gaan bereiken. In dat geval zouden we zelfs kunnen denken aan een regionale hittegolf. Dat is op deze termijn nog wel onzeker, maar dat we aan de vooravond staan van een langdurige zomerse periode lijkt inmiddels bijna een formaliteit. En tot zover het weerbericht.

0: gaan nog even het rondje Hollands instarten. Bente met hoogtevrees, de kast met Inaye Dai en Veldhuis en Kemper. Ik wou dat ik jou was.
1: Dit is de Ochtendmix met een rondje Hollands.

word ik beter dan ik was. Gisteren ging het beter dan vandaag.

Nederlandstalige platen achter elkaar gezet voor je. We begonnen met Bente, Hoogtevrees, De Kast in Naaiedaai en Veldhuis in Kimper. Wauw dat het jou was. Van het Nederlandstalig gaan we luisteren naar de Eagles. Een van die grote hits van hun, One of These Nights.

Fleetwood Mac en Little Lies. Zo langzamerhand gaan we afscheid nemen van dit uur. 10 en 11. Heimel 360 en Dochtermix op donderdag 21 mei 2026. Ik krijg zo direct Electric Light Orchestra. Rock the Nets.

0: Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies. Zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk. En maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
2: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dupe, Stijlenvaart, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken in een mail aan familieleden. De activisten waren met honderden anderen op schepen met hulpgoederen onderweg naar Gaza. Ze werden door Israël onderschept en naar Israël gebracht. Nederland en andere landen hadden veel kritiek op de manier waarop ze zijn behandeld. Premier Jette noemde het mensonterend. Aan het einde van de middag landden de activisten in Istanbul. De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht zijn vanmorgen weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte voor één nacht een noodopvang in. Er waren veldbedden en wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten, vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat pas aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. In Amsterdam blijft een Joodse school dicht na een dreigend telefoontje. Wat die dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens regionale omroep NH gaat het om de school Geider, waar in maart een explosief afging. Sindsdien zijn er extra veiligheidsmaatregelen ingesteld. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo gaat de nationale voetbalploeg van het land een trainingskamp verplaatsen. Dat zou in de Congolese hoofdstad Kinshasa zijn, maar de ploeg wijkt nu uit naar België. Congo heeft zich voor de tweede keer in de geschiedenis geplaatst voor een WK. De ebola-uitbraak is onlangs uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen volop zon en dan 26 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
5: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360. Dit geluid.

En zo zijn we weer aanbeland in het tweede gedeelte van deze aflevering van Dochter met Donderdag 21 mei 2026. De file is inmiddels opgelost op de A9 hier voor de tunnel. Als je lekker aan de radio gekluisterd zit, zou ik zeggen blijf lekker luisteren. Ik zou een opname draaien van de Beach Boys. We gaan ook nog even kijken, 50.

blijft heerlijke muziek van The Golden Earring. Another 45 miles. Ik ben eens even aan het spitten geweest in het muziekbestand. Daar vond ik een opname van The Moody Blues met Question. En achter die plaat gaan we even terug in de tijd. Naar het jaar 1976.

50 jaar terug in de tijd. Deze van Maxine Nightingale. Right back where we started from. We gaan zo luisteren naar Neil Diamond.

Ja, die tune die kennen we wel van Veronica. Crunchy Granola Sweet. En Neil Diamond is de uitvoerende artiest. We gaan zo luisteren naar Simon & Garfunkel, El Contrapasa. Ik denk het zonnetje schijnt. Ja. Zo naar buiten kijkt, valt dat ook wel weer mee. Je hoort het allemaal in deze aflevering van de Ochtendmix op Eimond 360. Helaas nog geen verzoekplaten. Ik heb nog geen beschikking over een telefoontoestel.

Een van mijn favoriete bands is deze Coldplay en Fix You. En waar ik ook gecharmeerd van ben is ELO, Electric Light Orchestra. Ik heb eventjes in de lijst gespeurd. Ik denk, ik pak meteen het eerste nummer. All Over the World. Die komt eraan.

0: blijft de geweldige muziek van ILO, Electric Light Orchestra. En het heet All Over the World. Dan een opname van de mannen van de formatie Kayak. Restless Queen.
1: Voor Beverwijk, met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Blijft een prachtig nummer deze van Kajak en de Rushless Queen. Ik ga nog een aantal plaatjes draaien voordat deze uitzending erop zit. Tussen 10 en 12, de ochtendmix. The Dire Straits, Money for Nothing.
1: Heimon 360.

de Alan Parsons Project. Return of Friendly Card. Ja, dan is het zo tijd voor Pim Geurts. Het eindeloos eimond tussen 12 en 2. Ik heb weer een prachtig nummer voor hem gereed gezet. Van Earth and Fire. De 21ste Century Show. Ik vroeg net al aan Pim. Ken je die? Nee, heb ik nog nooit van gehoord. Nou, komt hij aan, Pim.

even speciaal voor collega Pim Guts. Die zit tegenover mij. Zijn programma aan het voorbereiden. Ik ga vast afscheid van je nemen. Maak er een mooi Pinksterweekend van. Morgenochtend tussen 10 en 12 is er weer een kakelverse aflevering van De Ochtendmix. Heel veel plezier met Pim.

0: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al onder meer verdacht van ontucht in Hoogkerk met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Het Rode Kruis heeft een gironummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en bodybags. De winst van chipfabrikant Nvidia is het afgelopen jaar verdrievoudigd. Het Amerikaanse bedrijf boekte een recordomzet van $80 miljard. Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer worden gebouwd. Het Amphia ziekenhuis in Breda komt in actie tegen de hoeveelheid sigarettenpeuken rond het ziekenhuis. Het heeft de gevonden peuken tentoongesteld in een glazen koker in de hal. Het gebied rondom de ingang is al jaren rookvrij, toch ligt het rond het ziekenhuis vol met peuken. In de koker zitten 10.000 sigarettenpeuken die de afgelopen 4 dagen verzameld zijn op het terrein. Het ziekenhuis in Breda hoopt met de actie rokers af te schrikken. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
4: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
5: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
6: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
7: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360.

Nou, luisteraars, welkom terug bij het programma Eindeloos Eimond. En mijn grote vriend Ab, die is maar goed dat hij hier nog even rondloopt. Want ik zat weer op allemaal knopjes te drukken. En weet ik veel wat allemaal, dat het weer veel te hard ging. En gaat rondzuizen en weet ik veel. Maar goed, het is allemaal geregeld. En Ab, nog bedankt voor jouw laatste plaat van Earth and Fire. Dat is eigenlijk een stil afgesproken afspraak. Dat Ab eindigt op is alleen op donderdag trouwens, met Earth and Fire. En ik begin dan het programma als antwoord ook met een nummer van Earth and Fire. Goed, het is vandaag donderdag, de 21ste. We zijn de klok van 12 uur net gepasseerd. Het is hartstikke mooi weer. Ik kwam op de fietsje aanrijden. Het was echt warm. En Ab die maakte toen net wel een grapje van de zon zou gaan schijnen, maar ik heb helemaal geen zon. Nou, dat kan kloppen. Daar ging gewoon een klein wolkje voor. Want het wordt steeds warmer en warmer. En straks de ramen open. Ook te ver, want de Guus die zit hier in het hoekje op het dakje. Die is, ik denk, 2 of 3 eieren uit te broeien. Nee, te broeden is dat. Dus over een tijdje dan heb ik een kraamkamertje vlak naast de studio. Goed, we gaan beginnen. Ik heb een hele hoop muziek klaarstaan. Dat gaat eigenlijk door de afgelopen jaren heen. Dan voornamelijk nog eens, denk ik, zoals voor het jaar 2000. Maar goed, we gaan het merken. We gaan beginnen met het nummer van Le Freak. En dat is, het is Le Freak van Chic. En degene die Coat & Bean eens gezien hebben met Tedje van Es. Dat ze in die vreselijke grote Amerikanen rondreden. En dat nummer keihard aanstond. Dat was ook een enorme hit in de discotheken. Maar goed, ga lekker luisteren.

Inderdaad, Le Freak met C'est Chic. En dat was altijd nog wel een heerlijk nummer. Ja, Appie gaat net weg, mijn collega. Die heeft net zijn programma afgerond en is helemaal klaar. Nou goed, we zien elkaar in ieder geval zaterdagmiddag nog in Wijkerzee. App met de band De Neven van Ed. En daar is dan het Seaside Festival. Het allerlaatste Seaside Festival. Ook te belezen in de krant. En nu ook op onze pagina van Eimond 360. Bij het alle andere nieuws wat er allemaal gebeurd is. Ik heb straks ook nog wat nieuws, want mijn collegaatje Angela die heeft hem weer voorzien van redactioneel nieuws. En ik heb een aantal verzoekjes binnengekregen. Even een kleine huishoudelijke opmerking. Er kan wel gebeld worden, maar er kan niet opgenomen worden. Daar zijn wij nog even mee aan het stoeien. Dus mocht er wat zijn en dan wordt die opgenomen, niet boos worden. Wij kunnen hier door alle omstandigheden. De laatste loodjes, zeg maar wel eens, die wegen het zwaarst. Dus we gaan het meest opvullen met de muziek. En wat nieuws, en wat weetjes, en wat grapjes, en dat soort zaken allemaal. Het wordt vandaag 19 graden, krijg ik door. En de benauwdheid, die laat er hopelijk nog een tijd op zich wachten. Maar het is wel zo, geef de bloemetjes veel water. En wij gaan naar de Beatles.

Ja, dit was Los Lobos met hun eigenlijk originele uitvoeringen van La Bamba. Ja, en waarom La Bamba? Nou ja, dat wordt eigenlijk meestal gedraaid na het nummer wat ik hier voordraai, de Twist and Shout. En als je ging trouwen op de feestje, en dan had je een duo. Een van twee speelde, dan kwam altijd die andere erachteraan. Dat was heel, heel bijzonder. Maar ja, het is natuurlijk een heel vrolijk nummer. En je wordt er ook wel vrolijk van. En met deze temperaturen en dit heerlijke, relaxte muziekje op de achtergrond mag het wel even gedraaid worden. Dat dacht ik wel eventjes, zo 1, 2, 3. In de Eimond groeit de ergernis over asociale fatbike-gebruikers. Ze rijden te hard, letten niet goed op en fietsen op plekken waar het niet mag. De druk op gemeenten om maatregelen te nemen wordt steeds groter. Ook in Beverwijk, Ben Davidson van Vrij Beverwijk zegt dat het verbod erg ingewikkeld is. Het is lastiger dan mensen zich kunnen voorstellen. Voor ondernemers Aartje Siemensma is de overlast van de fatbikes inmiddels een dagelijks probleem geworden. Met haar lunchroom anders is zij gevestigd aan de Breestraat. En volgens haar zorgt dat regelmatig voor gevaarlijke situaties op het terras. Ze rijden tussen de tafeltjes door en over het terras. Dat is dus levensgevaarlijk. En als je er wat van zegt, dan word je dus aanspreekt op hun gedrag. Dan krijgen ze eigen zeggen vaak te maken met intimidatie. Dan word ik uitgescholden of wordt er naar mij gespuugd. Volgens haar zouden strengere regels een stap in de goede richting zijn. Al ligt het probleem volgens haar niet alleen bij de fatbike zelf. De fiets is niet het probleem, maar de persoon die erop zit. Veel problemen zijn volgens Aartje te voorkomen met betere opvoeding. Ik denk dat ouders hier ook verantwoordelijkheid in moeten nemen. Het is niet normaal dat een kind van 10 op een opgevoerde fiets rijdt. En daar prik ik het helemaal mee eens, overigens. Ook in Velzen is de ergernis groot. Eimond die 60 ging de straat op in Velzenbroek met de vraag: vindt u het een goed idee om fatbikes uit het centrum te weren? Er is een fietsje op de pagina. Er komt nog een videoverslag bij. Maar het is, het is niet zo eenvoudig als dat wij allemaal willen en denken dat het gaat. Beverwijk neemt donderdagavond over de voortgestelde wijziging een besluit. En veel van de raadsleden zien graag een oplossing voor het fatbike-overlast, maar vinden de regels te makkelijk te omzeilen. En zo is dat. En dat is ook een beetje jammer. We worden ermee geconfronteerd. Ze zijn er en voorlopig zullen ze niet weggaan. Ook ben ik bang. We gaan snel naar Funky Town.

Ja. En dat was Lips Incorporated met het, ja, het, funky nummer. Ja, het is ook een funky nummer. Er is helemaal niks aan veranderd. Maar luisteraars, wat we nog meer hebben is... De uitzending is een klein beetje gewijzigd... door alle technische hoogstandjes die hier geleverd worden. Dus het is een beetje improviseren. Helemaal niet erg, dat gaat allemaal een hele goede kant op. Maar dat betekent dat ik een aantal introotjes voor de hand heb. Maar dat is niet helemaal heel erg. Ik heb hier een nummer klaarstaan. Dat is La Symphonie des Éclairs. Dat is een nummer van Saho de Zagazan. Nooit van gehoord. Ik ook nooit van gehoord. Maar het is wel wonderschoon. En dan gaan we luisteren. Hij is aangevraagd door Marja. Door Marja Leonard. En ik draai hem ook voor Jantje van Bodegraven. Die 15 jaar of zo, schrijf je dat, gestopt is met roken. En ik kan me dat nog voor de geest halen. Want toen had hij zijn café De Roos nog. En we rookten allebei stevig, laat ik het zo maar zeggen. En hij had dus zijn Samson-pakje check. En ik rookte ook Samson. En op een gegeven moment rookte hij niet meer. En toen zegt hij, Pim, je moet die cursus even gaan doen. Of dat langs die hypnote. En dan ben je er vanaf. Nou, ik heb het gedaan. Het heeft mij totaal niet geholpen op dat moment. En Jan is dus vanaf dat moment gestopt met roken. En dat kan een voorbeeld zijn voor velen. Ik denk ook, als je echt wil, dan kan het wel. Maar je moet wel heel echt willen. En dan moet een knopje om in je hoofd. Maar en denk dan maar, als je wil gaan stoppen met roken... voordat je hem opsteekt, dat duurt 3 seconden. En dan is het gevoel weg. En dat als je het veel vaker gaat doen, dat je 3 seconden... als je denkt, ik heb dan trek in een peuk, wacht even 3 tellen. En dan zal je zien... dat zal je zien. Het gaat, dan wordt de stap zo meteen om te zeggen, want ik stop er helemaal mee. Een stuk eenvoudiger. Maar goed, dat is dus de anekdote die ik heb met Jan van Bodegraven. Maar goed, dit nummer is een prachtig nummer. Het is misschien wel een beetje zwaar, maar het is echt heel mooi. Moet ik een goede schuifje pakken. Goed, daar komt-ie.

Ja, word je wel een beetje stil van, hè? Prachtig nummer. En dat was de symfonie voor het bliksem. Dat Desclée zijn de bliksemschichten. En dat, ja, dat is heel romantisch is dat vertaald. En ik vind het een heel mooi nummer. Ook die ga ik erop slaan als een van mijn favorieten. Maria, bedankt voor de tip. Bedankt voor de aanvraag. En dat we hem maar vaak... wat iets mogen horen van deze mooie zangeres. De volgende is ook de jaren 70 zo'n beetje. Dat was Hot Chocolate. En Hot Chocolate, die werd samen met Emma... dat zijn eigenlijk wel de allergrootste hits geweest. En we gaan nu ook luisteren naar nummer You Sexy Thing. En daar hebben we allemaal wel bepaalde herinneringen aan.

En dit was, wat zei ik ook weer, Hot Chocolate. Met het prachtige You Sexy Thing. Ja, ze hebben nou wel miljoenen. Nou, ze zijn nou gewoon een schat helemaal te rijk geworden. Maar ik moet even weer de andere kant doorschakelen. Want ik heb hier wat nieuws voor jullie. En dat zou, als het goed is, hier ergens moeten staan. ja, zeker. Even kijken hoor. Oh ja, dat was gisteren volgens mij. Dat is niet zo vrij. Maar dat moeten we in de gaten houden. In de nacht van de maandag 18 op dinsdag 19 mei... is een vrouw in Heemskerk ongewenst aangeraakt door een man. Het incident vond plaats rond 23:50 s'nachts. En dat was aan het Steenhouwerskwartier. De politie is direct het onderzoek gestart en zet er kort daarna het burgernet in. Volgens de politie rende de verdachte na de aanranding weg in de richting van het gezondheidscentrum en vervolgens richting de laan van Broekpolder. De politie is op zoek naar een man met het volgende signalement. Hij is ongeveer 18 jaar oud. Zwarte krullen, een licht getinte huidskleur, slank postuur, een lichte baardgroei en een lichte jas, donkere joggingbroek en lichte schoenen. Als u dat kunt herinneren of zien of wat dan ook, neem even contact op met op de site van de politie NL. Het kan ook via telefoonnummer 0900-8844. En als je anoniem wil bellen, kan het op 0800-7000. Dus dan weet je wat. En ik wil bijna wat zeggen, maar dat is niet goed. We gaan naar de Dua Lipa met Love Again.

Ja, en dit was Connie Francis met Lipstick on Your Collar. En dat is jaren 60 geweest, als ik dat nog een klein beetje kan herinneren. En Connie Francis was best wel een aardige zangeres. Ze had wel wat meer hitjes gemaakt. Als ik het, wat had ze nog meer gemaakt eigenlijk? ook nog een nummer Kiss Me. Dat is Besa Me Mucho heeft ze nog gedaan. Ze heeft ook La Bamba gedaan. En dat was een populaire naam. Populaire tand hoor. Ja, echt waar. En wie ook populair is en was en waarschijnlijk wel zal blijven, het is Freddy Brick. En die heeft natuurlijk, dat was gewoon een beetje een begrip in de muziekwereld. En vooral in Duitsland. En daar gaan we er straks ook even wat van draaien. Maar ik had ook nog wel een ander, even kijken, een ander leuk nieuwtje. Dat van de fatbikes, dat heb ik nou gehad. Even kijken hoor, dat jullie denken van, nou lekker voorbereid. Nee, ik wil graag altijd de laatste nieuwtjes hebben. Kijk, hier heb ik een, dat staat er ook op de pagina bij ons. En dat is, even kijken, dat een fietser met kind bekogeld met eieren. En het had slecht kunnen aflopen. De Heemskerkse Iris de Vriend van Pel kreeg woensdagmiddag de schrik van haar leven. Ze fietste met haar dochter over de Jan Lichtertstraat in Heemskerk toen ze een harde klap op haar been voelde. Ik moest echt mijn best doen om de fiets onder controle te krijgen. Aan de vlekken op haar broek had ze meteen door dat iemand haar met eieren had bekogeld. Maar het was wel een heel hard ei en het deed echt pijn, zegt ze. Iris fietste met de bakfiets, haar dochter van 3 zat voorin. En gelukkig zat zij onder de regenkap. Ze heeft er niets van gemerkt. De schrik bij Iris was wel groot, want ik had met de fiets al kunnen omvallen. Het had dus slechter kunnen aflopen. Ze keek er nog om haar heen, maar heeft niet kunnen zien wie de eieren gooide. Ik denk dat het vanaf een voorbijrijdende auto is gedaan. Dan denk je meteen aan een jongere. Maar ik weet dat natuurlijk niet zeker. Van dorpsgenoten heeft Iris begrepen dat het vaak is gebeurd in Heemskerk. Ik heb geen aangifte gedaan, want ik heb geen enkel signalement. Ik heb wel een officiële melding gedaan bij de politie. Want ik vind het niet normaal dat dit gebeurt. Heeft u iets dergelijks meegemaakt? Laat het ons weten via meldpunt van Eimond 360. Dan kunnen we misschien gezamenlijk even een vuist maken om dat rapolje tegen te gaan. We gaan nou eerst naar Freddy Brek met die zonnekeerhoofd. Oh.

Ja, en dat waren eigenlijk wat lekkere plaatjes. Zo vlak voor de tijdswisseling van 12 naar 1 en van 1 naar 2. Maar nog heel even de tijd. En we luisteren op de achtergrond naar een stukje van Taylor Dane. Met Tell It To My Heart. Maar ja, goed, dat gaan we helemaal niet afmaken. Want het is nog een kleine minuut. En dan is het gebeurd. Dus dan hoop ik jullie weer te treffen aan de andere kant van 1 uur. Voor het tweede uur Eimond. Hier bij Eimond 360. Nog steeds hartelijk welkom. En ik zeg vast heel graag tot straks.

0: Duitsland de vrijheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ondanks de noodopvang in Stadskanaal hebben toch enkele asielzoekers in Ter Apel vannacht buiten geslapen. Het gaat om een handjevol mensen, zag een verslaggever van de NOS. Volgens burgemeester Velema van Westerwolde heeft iedereen de kans gehad om binnen te overnachten. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit de laatste dagen overvol. Ook de komende dagen wordt drukte verwacht in het aanmeldcentrum, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De verwachting is dat in Ter Apel vannacht 120 plekken te weinig zijn. Het Rode Kruis heeft een gironummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en lijkzakken. Het Amphia ziekenhuis in Breda stelt 10.000 sigarettenpeuken tentoon in een glazen koker. De peuken zijn in 4 dagen tijd rondom het ziekenhuis verzameld. Ondanks het rookverbod steken veel mensen op het terrein een sigaret op, dus voert het ziekenhuis in Breda actie. Het hoopt rokers zo te ontmoedigen. Een record aantal bergbeklimmers heeft gisteren de top van de Mount Everest bereikt. Maar liefst 274 mensen beklommen de berg met succes vanaf de Nepalese kant. Volgens bergsportorganisaties kwam dat vooral door het gunstige weer. Het zijn er ruim 50 meer dan het oude record, dat stamt uit 2019. Misschien loopt het aantal nog op, want klimmers moeten hun prestatie zelf melden en bewijzen als ze terugkomen in het basiskamp. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het zo'n 18 graden, in het binnenland maximaal 23 graden. Vanavond nog lang zonnig, morgen veel zon en droog, en dan kan het maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06-511-78-6625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als u bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
4: Het vaste is voor alle kleding. Zoals Le Dupe, Stijlvaart, Olymp en Fellows. Juist, grootmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Calvaro en Diegel. Ga snel naar grootmode.nl. Of beter nog, naar Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootmode, dat is net dat kleine beetje meer.
5: Met de komst van de 360. Dit is de

0: advertenties en meer nieuws uit Eindhoven.
1: Check Eindhoven360.nl.
2: Je hebt ons gevonden. Eindhoven360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velsen.

Welkom terug, luisteraars. Het tweede uur Eindeloos Eimond is begonnen. En dat kan ik zien, want het is 8 minuten over 1. Wat zijn we weer bij de hand. Het temperatuurtje, dat is gestaag. Dat is nog 18-19 graden. En ik zie vanaf mijn positie, vlak naast onze eigen zendmast, zie ik de boomtoppen toch een klein beetje in de weer gaan. Een klein beetje wind, maar dat kan alleen maar verkoelend werken. Heb ik zo de indruk. En dan kijk ik langs de Agatha-kerk en dan kijk ik zo door de doorsteeg naar de Breestraat. En dan zie je toch al heel veel fietsers. Ik denk het is hoog zomer. Ik vind het helemaal niet erg natuurlijk. Ook wat hier er voorbij fietst. En hier in de haven is het lekker. Het is gewoon lekker. Lekker fietsen, gewoon doen. En dan je koptelefoontje op. Lekker luisteren naar Eimond 360. Wat kan je het schelen allemaal. Even kijken waar. Dat waren de Four Tops. Daar zijn we mee begonnen met de Reach Out, I'll Be There. De Four Tops. Dat heb ik hartstikke wereldberoemd. En we gaan er door. Ik heb het eerste uur heb ik ook een aantal nummers niet kunnen draaien. U hebt in de gaten. Ik ga er weer snel van praten. Dat is niet de bedoeling. Maar we gaan wel snel door naar een nummer van Pussycat. Ja, en mijn grote vriend Kees de Winter, die heeft een zwak voor Pussycat. Die ging destijds naar bed en die stond op. En voor alles onder de voetbal ook. Pussycat. Wij dachten dat was van Tom Jones, maar helemaal. Nee, dat was de band Pussycat. Nee, we gaan niet die rivier draaien, niet de Mississippi. Maar een andere Kees. En ik weet niet of jij die, kent. Ik doe het met alle vormen van plezier. Dat is Doing La Bamba. Het eerste uur hebben we La Bamba gedraaid van Los Lobos. En nu krijg je La Bamba in een hele zwoele, zwoele uitvoering. En dat is dan weliswaar van onze eigen Pussycat.

Ja, dat... Wacht, wat krijgen we nou weer? Oké, doe dat maar. Dus dat is de laatste keer dat je het vliegt. Verdorie.

0: waren de Tumbleweeds met Sweet Memories. Even een wegmijmerend nummertje. Kan ook gebeuren. Ja, ze hadden zich op een of andere manier tussen gefrommeld. Aan de aandacht ontstappen. Plop, daar gingen ze. Dat is, maar dat, ik heb ze nou in de gaten, hoor. Ik weet nu waar onder welk knopje zij zich verscholen hebben. Wij gaan lekker naar de Beatles toe. Naar een album, Let It Be. Dat is die LP met die vier foto's van hun erop. Die vier hoofden. En daar staat, er zijn fantastische nummers op. Eerlijk is eerlijk. Maar ik vind toch The Long and Winding Road een van de allermooiste die ze uitgebracht hebben. En dat is misschien ook wel een beetje door de simpelheid. Maar het is gewoon een hele lekkere muziek. Dus we gaan daar even met z'n allen naar luisteren.
1: Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eindeloos.

Het is een prachtige uitvoering. En het is ook zoals gezegd, een heerlijke LP. En je moet hem eigenlijk ook horen op LP. Nog een paar nachtjes slapen. En ik denk dat mijn grote vriend en collega Ruudje ook al op het puntje van zijn stoel zit om op 29 mei zo snel mogelijk naar de platenzaak te gaan om daar het nieuwe album van Paul McCartney op te halen. En dat, ik heb maar één of twee tekstjes gehoord. Je hoort aan hem dat hij ouder is. Een hele fragiele stem, maar dat maakt het eigenlijk juist zo mooi. En dat is misschien nog een beetje een aanwinstje zo in het in je platenkast. Ja, Geurt gaat hem ook halen. Jazeker. Wat dacht je daarvan? Maar we gaan weer even terug naar de zomerse kant. We gaan naar de Copacabana. Barry Manilow heeft daar destijds een hit over mee gehad. Achter zijn piano. En dan zag je die prachtige beelden van die witte stranden in Brazilië. En daar is ook dat lied op gebaseerd. De Copacabana. Gaan we lekker van genieten.

0: Dit was Barry Manilow met zijn Copacabana, waar je dus gewoon, zoals ik al zei, heel vrolijk van wordt. De vakantieperiode komt er weer aan, luisteraars. En we zwerven weer over de hele wereld uit naar campings, mooie hotels, prachtige steden, mooie stranden. En misschien ben je, ben je Ardennen gek. Dan ga je lekker de Ardennen in, ruig. Je hebt er alles, riviertjes, rotsen, steentjes en ga ze maar door. Ga je vissen, dan ga je naar Ierland. Ik ga zelf weer naar Frankrijk. Ik heb iets met Frankrijk. En mijn vrouw gelukkig ook. En we gaan naar richting de Dordogne. En de Franse taal, ik vind hem fantastisch mooi. Nou ja, dat al zeggende. Het is tijd voor Tante Carla. Dat had je al gehoord waarschijnlijk aan deze inleiding. En we gaan dan luisteren naar Christophe. Met zijn mooie nummer Le Paradis Perdu. Het verloren paradijs. En dan gaan we daarna naar Patrick Laurij. Met zijn conference voor het voetbal. Het is getiteld De Schwalbe. Nou, veel plezier.
1: Tante Carla.
2: Tante Carla.
1: Ja.
2: Tante Carla. Tante Carla.
1: En,
2: eigen Tante Carla. Zo opgewonden ervan.
1: Tante Carla. Tante Carla. Nou, rustig maar.
3: Oh, it's time for the love zone.

0: En dat is nou het, een heel klein beetje jammer. Het begon zo mooi, zo ingetogen. En ik heb deze uitvoering... Die is er in één keer erin gekomen. Ik vond hem wel erg mooi. Dat wel. Alleen het eind is misschien een beetje... Ja, een beetje heftig. Maar we gaan er snel door naar het voetbalgebeuren met Patrick Lauwerij. En dat is een getiteld Schwalbe. En dan zijn we hiervan verlost. Dus dan gaat hij weer.
1: Hey, nu we het toch over voetbal hebben. Althans, ik. Laten we even iets bespreken, want het is niet mijn favoriete sport per se. Helaas gewoon omdat er iets gebeurt. Meestal gebeurt het wanneer ik een wedstrijd kijk. En we hebben het allemaal, maar er gebeurt te weinig. Ik heb het over wanneer een voetballer doet alsof hij een trap krijgt. Dat is niet best, hè? Dat is niet best. Ik kan niet meer kijken dan. Hallo, mijn tenaai ook. Zo te kijken. Hij doet ook alsof. Eens dacht ik van wel. En blijkbaar niet zo te zijn. Ga ik niet meer kijken dan. Dat moeten we allemaal doen. Weglopen. He? TV uit, stadion uitlopen. Ja, ze doen het zo goed. Ze doen het zo goed. Eerst schrikkie. Denk je zo? Dan gaat niet goed. Die is zijn been kwijt. He? Die is zijn been kwijt. Is hij op een landmijn gaan staan? Zijn er mijnen in het veld? KNVB, let je op. Haal die mijnen weg dan. En dan kijk je de beelden terug. Was niet eens in de buurt. Hij springt over die gozer zijn been. Ik kan niet meer kijken dan, man. Wat is nou de straf? Een gele kaart. Dat is niet genoeg, of wel? Een gele kaart. Nee. Dus ik heb erover nagedacht. We moeten iets anders gaan doen. Ja. En dit is hoe we het gaan doen. Ja. We kijken de beelden terug. Kreeg hij geen trap? Oké. Okay. Conclusie. Hij krijgt er alsnog één. Ja. Ja. Ja. Dankjewel. Een applaus. Ja, en ik, gozer. Ja. En een goede ook. Een goede ook. Daar kunnen we een oud kickboxer voor opstellen. Maken we een momentje van op de middenstip. Oké, dames en heren. Remy Bojanski, geef hem een low kick. Ligt daar aan en uit. Want hoe werkt dat? Ik snap het niet. Hij heeft een vrouw en kinderen thuis ook. Die zit ook te kijken. Je kan sowieso niet tegen je kinderen zeggen dat ze aanstellers zijn en ze dat soort dingen doet. Dat ken je niet. Hij kijkt ook televisie. Oh, ben ik een aansteller, pa? Dat is wel lachen dat je dat zegt. Want wij keken gisteren jouw voetbalwedstrijdje. En volgens mij deed jij alsof je uit de rij naar de auto was gevallen, midden op de snelweg. Terwijl er niks aan de hand was. En hoe zit het met die vrouwen dan, die spelersvrouwen? Dat schaam je toch ook? Die moet toch gelijk bij zijn ballen beet pakken zodra hij binnenkomt. Wat doe je nou? Wat doe je nou alsof je een trap krijgt? Ik schaam me kapot. Ik zit de wedstrijd te kijken met de familie. Hè? Kinderen lopen te janken, hè? Kinderen lopen te janken. Was mijn papa dan, mama? Was mijn papa dan? Geen ene tief is aan de hand met hem. Hij doet alsof. Waarom doe je nou alsof? Wat doe je nou, joh? Vind je dat leuk? Doen alsof. Weet je wat, vanavond ga ik doen alsof ik je pijp. Net naast je pik. Net naast je pik. Kijk of je dat leuk vindt. Ja, dames, je meer mag dan je denkt. Dat moet wel gebeuren.
2: Dit is Eindeloos Eimond.

En dit waren de Beantongs. Ja, die hoef ik helemaal niet aan te kondigen als ze zijn de Beantongs. Met Snake in the Grass, een van hun vele hits. En deze band uit de Eimond, is nu bezig met hun afscheidstour. En ik geloof dat in september het laatste concert gegeven wordt in de buurt van Hoorn of Alkmaar. Daar ben ik niet helemaal zeker van. Maar in de tussentijd, één keer per maand of zo heb ik begrepen, gaan ze nog spelen. En dan is het einde verhaal. Maar goed, de Beantongs van toen zijn niet de Beantongs van nu. Dat kan niet meer, want ze zijn al een paar overleden. En Gus Pleiners was een hele goede zanger. Die werd wel vergeleken met Mick Jagger. En ik weet nog wel, in die periode dat ze eventjes uit elkaar waren. En niet officieel, maar dat ze even een soort rust hadden. En toen waren ze bij de Instuif in Wijk aan Zee. En daar stond een hele grote legertent. En daar gingen ze, geloof ik, pas om een uur of 11... weer de hernieuwde Beantongs die trokken van leer. Nou, dat is geen onbesproken woord van gelogen. Het ging ook tekeer. En het was heel gezellig. Je zat niet op een stoeltje. Je zat of je lag op het zand. En je had geen glazen bier, maar je had dan gewoon heel gezellig ouderwets een flesje bier. Nou ja, zo ging dat. Over Wijk en Zee gesproken. Er is aanstaande zaterdag het laatste Seaside Festival. En dat wordt gehouden op camping Vondeloord. En dat is het voor de 25e keer. Is dat rondgegaan. Het heeft 5 jaar. Eerst bij Hoepels op het strand zelf gespeeld. Toen bij de Instuif nog een paar keer gespeeld. Zijn ook geweest in IJmuiden. Dus een beetje de kustlijn gevolgd. Het was ook de bedoeling dat het een soort nomadenfestival zou zijn. Nooit op een vaste plaats. Maar ja, goed, dat is dit niet geworden. We zijn op verschillende plaatsen wel 5 jaar achter elkaar geweest. Zo ook op de camping Vondeloord in Wijk aan Zee. Vanaf 1 uur is het muziek. Annemarieke en Annette die trappen het festival af. En dan komt er een hele scala aan mooie lokale bands. En ik zou zeggen, kijk in de krant, vlog op de sociale media. Dan weet je hoe laat jouw favoriete band speelt. En dan er is er van alles te doen. En ook voor kinderen is het helemaal niet vervelend. Het is laagdrempelig en nog lazige en luisteraars. De temperatuur die is waanzinnig goed. Ja, misschien wordt het. Ik heb al begrepen dat de neven van Ed die gaan de boel afsluiten. Met een temperatuurtje van 22 graden op het podium gaan staan. Nou ja, dan heb je nog Glitz komt te spelen, X kon spelen, Chirox kon spelen, Wasco kon spelen. Het is een eenschakeling van lokale muzikanten. En die zullen ook op het veld rondlopen. Maar goed, we gaan wel verder met een nummer van Shake Your Hips. En dat ga je zeker horen aanstaande zaterdag. Want ik ken een band en die gaat dit spelen.

0: Osborne en die pesten het eventjes uit het lichaampje van er. Maar ik weet zeker, dit nummer wordt tussen 6 en 7 gespeeld op het Seaside Festival. En ik krijg een berichtje binnen of ik misschien ook de andere artiesten erbij wil noemen. En natuurlijk, want die komen al gezellig in Wijkenzee. Annemarieke en Lut, gezegd Wasco, de Baldado's, ook uit Wijkenzee, Chirox, X en Glits en dan de neven van Ed. Tenminste, je hebt na de Chirox komt eerst dan nog Glits en dan komt X en dan de neven van Ed. En die sluiten het festival dan af. En nou ja, dan is het gedaan met de banaan, om dat zo maar te zeggen. We gaan snel naar, even kijken, hoe is het ook weer? Oh ja, hoe heet ze ook alweer? Ik heb het over Blondie.
1: If your nose runs and your feet smell, you're probably upside down.

Nou, en dat was Blondie, om het even rustig af te sluiten. Dacht ik zo. Nou, we zijn weer wakker en we kunnen er weer tegenaan. Dit programma loopt over de 9 minuten af. Dan is het klaar. Dan is de Eindeloos Eimond voor de donderdag ook weer historie geworden. En de temperaturen zijn alweer een beetje aan het stijgen. Ik heb het al gezegd, dat wordt alleen maar nog mooier. Mocht je overwegen om te gaan barbecuen van het weekend, dan zou ik het zeker doen. Maar kijk wel uit, want het kon wel eens zo warm worden dat je die vlees niet eens op de barbecue hoeft te leggen. Dat is natuurlijk een grapje, maar het zou zomaar kunnen. Ik heb nog een nieuwsflitsje die binnenkwam. En die ben ik nou dus verdorie gewoon helemaal kwijtgeraakt. Even kijken of ik hem nog terug kan halen ergens. Dat zal wel worden. Met die eieren heb ik al gehad. Dat heeft geen zin meer. Nee, nou ja, dan houden we het even op het... we gaan er nog eens een lekker stukje muziek draaien, luisteraars. Ik zal proberen het een beetje luchtig en aangenaam uit te gaan met bijvoorbeeld Cliff Richard on the beach.

Cliff Richard met zijn Shadows on the Beach. Een heerlijke zomerse plaat. En we gaan eruit met Wind. Wild is the Wind van David Bowie. En Bowie ons een aantal jaren geleden ook ontvallen heeft. Nog prachtige nummers achtergelaten. En dit is ook zo'n nummer wat eigenlijk niet zo bekend is. Maar daardoor wel barst van de schoonheid en de mooie muziek in de zang. Daar gaan we. En ik ga jullie vast wel rust te wensen. Maar een fijn weekend toewensen. Geniet van de Pinkster en ook van de muziek. En vermaak jezelf en kijk een beetje uit met de UV-stralen. En dan wil ik alleen zeggen tot volgende week. Want morgen is. Morgen is Ruud met Frank. En dan zaterdag dan is het. Broodje Hans. En dan zondag dan is het een beetje aangepast. Maandag dan ben ik er weer. Met Els, tweede Pinksterdag, gezellig. En dan is de week rond zo'n beetje. Nou ja, ga maar luisteren, want ik klets je veel te veel.

0: decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS.

0: NOS-journaal. Het dorp Moerdijk kan misschien toch blijven bestaan, schrijft de gemeente op de website. Volgens de gemeente overweegt de Rijksoverheid of er minder ruimte nodig is voor energieprojecten en industrie, zodat het dorp niet weg hoeft. Toch tempert de gemeente de verwachtingen. Er zijn nog veel vragen en er is nog geen toezegging gedaan door het Rijk. In november werd aangekondigd dat Moerdijk moest wijken voor industrie. Daarop kwam veel protest, onder andere vanuit de 1300 inwoners. Het politiebureau in Lelystad is korte tijd ontruimd geweest vanwege een mogelijk explosief. Iemand had een handgranaat gevonden en die naar het bureau gebracht. Het gebouw werd vanwege de veiligheid ontruimd. Het is niet bekend waar die granaat is gevonden. Het explosief is afgevoerd en aan het begin van de middag is het politiebureau in Lelystad weer vrijgegeven. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al verdacht van ontucht met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Nog nooit hebben zoveel mensen op één dag de top van de Mount Everest behaald. Mede door het gunstige weer lukte het 274 mensen om gisteren de hoogste berg ter wereld te beklimmen. Dat zijn er 50 meer dan het vorige record uit 2019. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het een graad of 18 en de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en ook morgen is er veel zon. Het is dan droog en het kan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers, dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
3: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de IJmond. De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
1: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, State of Art, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
5: Binnenkort ruis op je radio.
6: Klopt.
5: Met de komst van IJmond 360.

0: steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. EcoSeafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers, dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
3: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Doreen Bouwman met het NOS Journaal. Oud-advocaat Ines Wesky hoeft niet opnieuw de cel in. Volgens de rechtbank in Rotterdam is Wesky wel schuldig aan het doorspelen van berichten naar crimineel Ridouan Taghi, maar hij heeft de strafzaak al genoeg gevolgen gehad voor de oud-advocaat. De rechter legt haar daarom een straf op die gelijk is aan het aantal dagen dat Wesky al vast heeft gezeten, namelijk 42. Het Openbaar Ministerie had 4,5 jaar cel geëist. Tegen Kamerlid Gidi Markussower zijn 20 aangiftes binnengekomen bij de politie. Het OM verwacht dat dat aantal de komende dagen nog op zal lopen. De leider van groep Markussower

0: Zoer zei in een interview dat Palestijnen de vernietiging van hun gebied over zichzelf hebben afgeroepen. Ook sprak hij in Loosdrecht met een demonstrant over omvolking. Het OM zal op basis van de aangiftes de zaak gaan beoordelen. In de Marokkaanse stad Fes zijn minstens 4 mensen omgekomen na het instorten van een appartementencomplex. Ook raakten 6 mensen gewond. Het gebouw van 4 verdiepingen stortte vannacht in. Onder het puin wordt nog gezocht naar overlevenden. Gebouwen in de omgeving zijn uit voorzorg ontruimd. In Fes stortten vaker gebouwen in. De laatste keer was in december. Toen kwamen er 22 mensen om. De Duitse keeper Manuel Neuer is opgenomen in de selectie van Duitsland voor het WK voetbal. De 40-jarige doelman was al 2 jaar gestopt als international, maar keert nu terug voor het wereldkampioenschap in juni. Neuer staat al sinds 2010 bij alle WK's onder de lat bij Duitsland. Hij speelde al 124 wedstrijden voor de nationale ploeg. Het weer, veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Aan zee is het een graad of 18, in de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond nog lang zonnig, morgen ook veel zon. Het blijft droog en het kan dan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: De dag dat de inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat de inbrekers zich over uw eigendom ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klopt daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Langeleerstraat in IJmuiden. Want inbrekers... Die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.ronstals.nl.
2: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je een snelle racefiets zoekt, een hippere fiets of stoere ATV. Torbeetjes heeft de tweede die bij jou past. Maar ook voor trein, dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Magenaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies.
3: Beetjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
4: Met de komst van M163.
5: Dit is de regio van Beverwijk.

0: advertenties en meer nieuws uit Eindhoven.
1: Check Eindhoven360.nl.
2: Je hebt ons gevonden. Eindhoven360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velsen.

Goedemiddag, luisteraars. Ja, u hoort het goed. We zijn in de studio aanwezig. We hebben een programma in ontwikkeling. Dat heet Soul Food. En over ja, volgende week of de week daarna gaan wij beginnen met Soul Food. En dat is een 2 uur langdurend programma met nummers. Soul-nummers, Motown, maar ook disco-nummers. Lange versies, nou ja, een beetje de soul-vibe, de disco-vibe van de jaren 80. En we zijn nu af en toe, dan hoort u misschien iets dat u denkt, huh? Wat, maar goed, we zijn het nu aan het, ja, hoe moet je dat zeggen, aan het uitproberen. Met Chris en Carl en Marlene. Ja. Dus wij gaan dit uur lekker vullen met mooie nummers. Af en toe hoort u een jingle tussendoor. Maar tussen 2 en 4 op de donderdagmiddag in de toekomst komt Soul Food. Dus luistert allen.

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De overheid weet vaak wie hulp nodig heeft, maar komt te laat of helemaal niet in actie om die mensen te helpen. Dat zegt de Nationale Ombudsman in zijn jaarverslag. Vorig jaar kwamen er 25.000 klachten binnen over slechte communicatie van de overheid. De ombudsman zegt dat het een keuze is van de overheid om burgers niet actief te benaderen om hulp te bieden. Want de kennis over wie er hulp nodig heeft, zou er wel zijn. Door het gebrek aan initiatief vanuit de overheid komen burgers volgens de ombudsman soms onnodig in de problemen. De politie heeft een minderjarige opgepakt in het onderzoek naar de bedreiging van een Joodse school. Het is nog onduidelijk waar de jongen precies van wordt verdacht, laat de politie weten na berichtgeving van het Parool. De school in Amsterdam werd gisteravond telefonisch bedreigd. De minderjarige jongen is diezelfde avond aangehouden. De Joodse school bleef vandaag gesloten en er is extra beveiliging. Bij het gebouw ging in maart een explosief af. De burgemeester sprak toen van een aanslag. Oud-advocaat Ines Wesky is wel schuldig aan het doorspelen van informatie aan Ridouan Taghi, maar hoeft niet meer de cel in. De rechtbank in Rotterdam legt haar 42 dagen cel op,

0: precies even lang als haar voorarrest. Volgens de rechter heeft de zaak al zoveel gevolgen voor haar gehad dat meer straf geen zin heeft. Door klimaatverandering vallen steeds meer hittedoden als de overheid geen maatregelen neemt. De Gezondheidsraad en de Wetenschappelijke Klimaatraad wijzen verder op een grotere kans op huidkanker en nieuwe infectieziekten. De overheid zou er daarom bijvoorbeeld voor moeten zorgen dat huizen en scholen hittebestendiger worden. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon. En de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De nieuwe weg. Stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heimond 360.

0: Olie bij Kazee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

zijn weer gestart met Popcircuit. Een 1 uur durende dolle rit waarin slechts één ding zeker is. Popmuziek. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Popcircuit. Mijn naam is Frank Koning en vanmiddag ook weer dezelfde items als we elke week hebben eigenlijk. Het vat van Vincent hebben we natuurlijk, we hebben de parel van Hans Visser en nog veel meer. Maar zoals u dat van ons gewend bent, beginnen wij staand.

En dat was een Little You van Freddy and the Dreamers, de openingsplaat voor deze aflevering van Popcircuit. Snel verder met iets heel anders, iets heel relaxed. Ik vind het een van de mooiste ballads, misschien wel die er ooit gemaakt zijn. En nou ja, niet helemaal natuurlijk, maar wel een van de mooiste van de Stones. Hier is Angie.

verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

En we blijven nog even hangen in de jaren 60. Dit was trouwens Armand met Ben ik te min. Ik zei al, we blijven nog even hangen in de jaren 60. We gaan naar Alan Clark. En natuurlijk Graham Nash speelde erin mee. En nog een aantal andere fantastische muzikanten. Ik zal het wel even opzoeken. Dan hoor je het aan het eind van dit nummer misschien wel. Hier zijn de Hollies met Buzz Stop. MUZIEK

Busstop van de Hollies. En ik zei het al, zou het even opzoeken. Heb ik ook gedaan. Alan Clark en Graham Nash heb ik al genoemd. En verder Tony Hicks, gitarist. Eric Haydock op bas. En Bobby Elliott op drums. En Hicks en Elliott doen het nog steeds. Die treden anno nu nog steeds op. Samen met onder andere Ray Styles op basgitaar. En die kennen we geloof ik weer van Mud. Maar goed, in ieder geval, dat waren de Hollies. Soms kom je wel eens iets tegen. Iets heel anders nu. Bij toeval. Ik zat een keer naar een zender te kijken met clipjes. En daar stond ineens een enorm vreemd uitgedost stelletje mannen. Er stond Up Around the Bend te doen van Creedence Clearwater Revival. Dat deden ze op een uitstekende manier, mag ik wel zeggen. En ik was natuurlijk benieuwd. Welke band is dat? Opgezocht. Het bleek een Finse hardrockband te zijn, genaamd Hanoi Rocks. En Up Around the Band, dus van Hanoi Rocks. Hier komen ze.

0: De zus van Jerry Lee Lewis heet Linda Gail Lewis, uiteraard. De achternaam blijft hetzelfde. Althans, zij heeft hem gehouden. Nummer van lang geleden, volgens mij van Chuck Berry, maar ik weet het niet helemaal zeker. Don't You Lie to Me, Linda Gail Lewis dan. En laten we hopen dat deze kreet nooit hier in de studio's van Radio Beverwijk zal klinken. Hier is The Crazy World of Arthur Brown met Fire!
1: I am the god of hellfire, and I bring you...

Goodbye, goodbye my love van de Searchers was dat. Iets heel... Ja, het is een personal favorite, zoals dat dan wel eens genoemd wordt. Zo direct overigens de parel van Hans Visser. En we hebben een hele mooie voor je. Maar eerst eentje, ja, een favorietje van mij. Mag ik lekker draaien vandaag. Hier is David Bowie met Heroes.

David Bowie in Heroes. Ik zei het al, een van mijn persoonlijke favorieten. Vooral als je het live speelde, was het fantastisch. Dit was de studio, de singleversie zelfs. Tijd voor de parelvisser, of de parel van Hans Visser. De Hans Visser, nou ja, noem het maar op in ieder geval. Het is een parel uit het Nederlandse popverleden. We hebben hier natuurlijk in de Eimond de Hoogoven Sound. En die is beroemd gemaakt door de Bintanks. En we draaiden dan ook eentje van de Bintanks vandaag. Maar niet één van hun grote hits. Ik heb er eentje uitgekozen van een cd die wat later gemaakt is. Het nummer heet Waterfall of Teardrops. Hier zijn de Bintanks in De Parel van Hans Visser.

0: Waterfall of Teardrops, de parel van Hans Visser voor deze week. Dat waren de Bintanks. En dan nu...
1: Right, ladies and gentlemen, it's time to roll out the barrel.
2: Het vat van Vincent.
0: Het vat van Vincent, zoals dat elke week bij ons wordt gedaan. En vandaag hebben we de teller stil laten zetten op de datum. Ja, dan moeten we even kijken. 15 november. Goed, dan gaan we wat er allemaal op 15 november is gebeurd in de geschiedenis. Dan beginnen we in 1492. Christopher Columbus maakt in zijn scheepsjournaal notitie van een curieus gebruik onder de Indianen. Het gebruik van tabak. Op 15 november 1900 precies is NEC, de Eredivisieclub, opgericht. En in 1902 pleegt de Italiaanse anarchist Gennaro Rubina een mislukte aanslag op de koning in België. In Brussel doet hij dat. In 1969 protesteren 250.000, ja, 250.000 mensen in Washington tegen de Vietnamoorlog. En in 1971... opent koningin Juliana de Haringvlietdam, de dam tussen Voorne en Goeree. In 1971 introduceert Intel, jawel, in 1971... de 4004 microprocessor voor microcomputers. En in 2005 Louis Sevecke, Nijmeegs politiek activist, journalist en publicist, wordt vermoord in het centrum van Nijmegen. Maar wij gaan terug naar 1904. De Amerikaan King Campbell Gillette, hij leefde van 1855 tot 1932, verwerft op 15 november 1904 het patent op het veiligheidsscheermes. Gillette bracht in 1901 het eerste veiligheidsmes met wegwerpmesjes op de markt. Het scheermes werd afgedekt door een apparaat waardoor men zich niet meer zo kon snijden met die dikke snedes. Mensen konden zich hierdoor scheren zonder al te veel risico. Gillette werd miljonair met zijn uitvinding. En ook was hij een beroemd man, omdat zijn beeltenis in de beginjaren op alle scheermesverpakkingen te zien was. In 1929 verloor hij overigens wel zijn gehele fortuin tijdens de beurskrach. Ook voor de uitvinding van het veiligheidsscheermes schoren mannen zich al. Dat deden ze dan met van die... Ja, dus je ziet het nog wel eens in westerns. In de bronstijd werd het overigens al gebruikt. En werd het scheerblad gemaakt van brons. Ga een plaats zoeken die te maken heeft met dat scheren. Komen we terecht bij The Cat van de LP Colorless Gold. Is hier het nummer Shaving Cream.

En dat waren ze, The Cats met Shaving Cream. En dat hoorde dan bij het vat van Vincent voor vandaag. De uitvinding van het Gillette veiligheidsscheermes in 1904 op 15 november. De datum van vandaag. Goed, snel verder met de volgende. Hier is een lekkere lange van Creedence. Creedence, I put a spell.

Creedence Clearwater Revival, I Put a Spell on You. Screaming Jay Hawkins heeft het geschreven. En oorspronkelijk uitgevoerd ook door Alan Price onder andere. Maar deze was van Creedence. Nou ja, het eind jaren 60, Creedence, begin jaren 70. We gaan nog maar eventjes naar het midden van de jaren 60, toen de beatmuziek zijn hoogtij vierde. Vooral die uit Engeland. Een van de bands die in Amerika wel eens populairder werden genoemd dan The Beatles, waren Herman's Hermits. En hun leukste nummer, althans qua tekst, is Henry VIII. Luister maar.

0: Van de formatie, de Rodijzen kwamen uit Groningen helemaal vandaan. Tijd voor één heel kort plaatje nog.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is geraakt. De stad maakt extra plekken op bestaande opvanglocaties voor 6 maanden, op verzoek van asielminister Van den Brink. De verantwoordelijk wethouder in Amsterdam spreekt van een falend opvangbeleid en zegt dat uitlatingen van politici bijdragen aan de onrust. Amsterdam ving al meer mensen op dan de spreidingswet vereist. Het worden er nu meer dan 5000. Onder andere oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en viroloog Marion Koopmans zijn opgeroepen als getuigen door de coronacommissie. De enquêtecommissie met Kamerleden gaat in totaal 47 mensen vragen stellen. Het doel is om de besluitvorming rond het coronabeleid en de maatregelen te onderzoeken. De commissie wil vooral lessen trekken. De verhoren starten eind deze maand. Andere getuigen die zijn opgeroepen zijn oud-minister voor medische zorg Bruno Bruins en oud-minister van Justitie Vert Grapperhaus. Ook oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel is gevraagd om langs te komen. In het onderzoek naar de dood van een 73-jarige man in Amsterdam is opnieuw een minderjarige aangehouden. Het is een jongen van 14 jaar. Eerder werden al jongens van 15 en 17 aangehouden. De man werd voor het laatst levend gezien op Koningsdag en werd begin mei doodgevonden in zijn huis. Een monteur die per ongeluk een huis in Oldenzaal opblies, heeft een lichtere straf gekregen. In hoger beroep is hij veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf voor de ontploffing 4 jaar geleden. De man installeerde een laadpaal, maar raakte per ongeluk een gasleiding. Het huis stortte volledig in. Een bewoner en de monteur raakten gewond. Het weer, veel zon en wat wolkenvelden. Het is 18 tot 3.

0: 24 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon. En de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
3: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
5: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
6: Binnenkort ruis op je radio.
7: Klopt.
6: Met de komst van Eimond 36.

0: overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
3: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De enquêtecommissie naar het coronabeleid roept 47 mensen op als getuigen. Onder hen zijn de hoofdrolspelers, zoals oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel. Het onderzoek dat volgende week begint is bedoeld om te leren van de coronaperiode voor een eventuele volgende crisis. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding rijden er tot zeker 6 uur geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal. Op andere trajecten rond de hoofdstad rijden minder treinen. Het OM wil dat een medewerker van de Wegenwacht die een fietser doodreed 2 jaar geleden de cel ingaat. Hij moet volgens het OM 2 jaar de cel in. De man was 2 jaar geleden in Eindhoven een automobilist aan het helpen toen een dief er met zijn portemonnee en telefoon vandoor ging. De Wegenwachter kwam later achter zijn locatie en reed de dief van zijn fiets. Diegene overleefde dat niet. De verdachte liet vandaag in de rechtszaal weten dat hij een mentaal wrak is sinds het incident. Op 4 juni is de uitspraak. De gemeente Amsterdam schiet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te hulp. Gisteravond zijn door het Stadskanaal al tientallen asielzoekers opgevangen, omdat er in Ter Apel geen plaats meer was. Ook voor de komende tijd worden tekorten verwacht. Daarom gaat Amsterdam 230 extra vluchtelingen opvangen. De verantwoordelijk wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen is het hele land volop zon en de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen.

0: Stals op de Langeringerstraat in IJmuiden. Want inbrekers...
1: Die kloppen nog steeds niet.
0: Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
2: Trek een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. EcoSeafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijf nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapcamp Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreide tijd voor een maatsnede advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze huisshow aan de Deurstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapcamp in Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.

0: advertenties en nieuw nieuws uit Eindhoven. Check Eindhoven360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eindhoven360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk. BVW Eindhoven.

0: Iedere donderdagavond tijd voor Spik en Span.
1: Ja, beste mensen, welkom weer bij Spik en Span. Het is vandaag 21 april 2026. Ja, het is een tijdje geleden weer dat we echt live waren op de radio. Maar we zijn er weer. Ja, ik had vandaag een hele leuke dag. Het is ook overigens heel mooi weer. Dat namelijk bij buurthuis De Evelaar in Heemskerk. Dan moest ik even wat plaatjes draaien voor een oudere lunch. En dat ging uitstekend. Heel veel leuke muziek uit de jaren 60 had ik gedraaid. Jaren 50, 60. En natuurlijk ook gewoon de nieuwe klassiekers, zoals Engel Bewaren. Ja, we gaan in ieder geval dit uur weer leuke muziek draaien bij Spik en Span. Zoals deze. Ja, de film van Michael Jackson, ja, die is natuurlijk een groot succes op dit moment. En het is echt zijn laatst recente hit. Love Never Felt So Good. Deze versie kwam uit in 2014 met Justin Timberlake. Je hoort hem hier.

ja, werd echt een grote hit in 2014 toen deze versie werd uitgebracht. Ja, en de bioscoopfilm gaat ook lekker op dit moment. Ja, ze hebben bijna het record binnen van de meeste bioscoopbezoekers binnen een maand. Ja, dat is lekker. Zijn muziek wordt natuurlijk heel veel beluisterd nog steeds. We gaan nu naar een andere klassieker. Dit was ook een groot nummer. In 2009 was het een grote hit. Daarna heeft de band niet meer echt hits gescoord, eerlijk gezegd. Maar dit was een hele grote. Melee met...

Ja, Starlight van Moose hoorde je. Ja, dit nummer ontstond tijdens een zware tourperiode. Matt Bellema schreef het nummer op een boot tijdens stormachtig weer. Het lied weerspiegelt zijn eenzaamheid en het verlangen naar zijn geliefde thuis. Ja, muzikaal valt de track natuurlijk wel erg op met die piano die er flink doorheen hoort bij die flinke bas daarover. Dit nummer heeft denk ik niet zo heel veel sporen, maar het klinkt natuurlijk heel lekker. Ja, we gaan nu naar nog een lekker nummer, namelijk Avicii met Hey Brother hier bij iMond 360.

0: Rain Me In Hero. Ja, we zitten ongeveer halverwege van de Spik en Span show van vandaag. Dus er is nu wel tijd voor. Dat is de verkeer.
1: Oma's favoriet.
0: We horen hem wel. Het is tijd voor oma's favoriet. Dat doen we ook nog steeds elke week. En ja. Mijn oma was vandaag trouwens ook bij de lunch waar ik in het begin van de show mee begon. Dat ik daar moest draaien. Daar was mijn oma ook. Ik heb een leuk nummer deze week. Op dit moment is, ja, je hoorde hem net een klein beetje. Maak me gek van Gerard Joling. We gaan hem meteen draaien.

en Kanye West met American Boy. Ja, we hebben nog een kwartier voor Spik en Span. En we gaan deze ook even draaien. DNCE. Cake by the Ocean. Hier op bij IJmond 360.

Ja, het is nu tijd nog voor één nummer voor mijn show. En dan is het helaas alweer voorbij. Donderdag 21 april 2026. We gaan nu naar het laatste nummer. En dat is van Doofy met Warwick. Ik wil je bedanken voor het luisteren naar IJmond 360. En tot volgende week.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Of er vanavond al asielzoekers richting Amsterdam gaan is nog niet bekend. Dat vertelt verslaggever Annabel van Zandbergen vanuit Ter Apel.
3: Ik begreep dat een woordvoerder van de gemeente had gezegd dat dat al in gang was gezet. Ik kijk hier uit op een veldje waar de mensen al de hele dag zitten te wachten, zitten te slapen. En ik zie hier geen bussen aankomen of vertrekken richting Amsterdam.
2: De verantwoordelijke wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Op station Bijlmer Arena is vanmiddag een man omgekomen toen hij met zijn rolstoel op het spoor viel. Waardoor dat gebeurde is onbekend. De politie gaat ervan uit dat het een ongeluk was. De aanrijding heeft geleid tot verstoringen in het treinverkeer rond Amsterdam. Het ebola-virus lijkt zich snel te verspreiden in Oost-Congo. Er is een besmetting gemeld op honderden kilometers van de plek waar de infectieziekte uitbrak. Dat deel van het land is in handen van rebellen. Zij hebben geen ervaring met het indammen van het virus, zegt Afrika-correspondent Alice van Gelder.
4: Ze zeggen wel nu dat ze onder meer een isolatiecentrum aan het opzetten zijn in Goma. Dat is een andere stad waar ook een besmetting is gemeld. Maar ja, de twijfels zijn groot of zij dit wel kunnen gaan aanpakken.
2: Ook is onduidelijk of internationale hulporganisaties in het gebied kunnen komen. Nederlanders zouden alleen naar Cuba moeten reizen als dat echt niet anders kan. Het Nederlandse reisadvies is aangescherpt vanwege de tekorten aan brandstof op Cuba en de daaropvolgende maatschappelijke onrust. De Nederlandse ambassade in Havana kan mensen in de problemen minder goed helpen, klinkt het. Het weer. Vanavond blijft het nog zonnig bij helder weer. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: als op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat. Lubbers wonen
1: en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De

0: lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames- en herenfietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het centrum van Utrecht zijn mensen op de been om asielzoekers te steunen. Er is een solidariteitsprotest tegen het recente geweld bij anti-AZC-protesten. De actie is georganiseerd door verschillende actiegroepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Ze staan op het Domplein en een aantal draagt Palestijnse vlaggen of LHBTI-vlaggen. Volgens de verslaggever van RTV Utrecht staan er zo'n 3000 mensen. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. De activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In 3 vliegtuigen zijn ze geland in Istanbul. De groep was met hulpgoederen onderweg naar Gaza en werd in internationale wateren meegenomen door Israël. Op beelden was te zien dat zij daar hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. Onder de arrestanten zijn 6 Nederlanders, onder wie journalist Gijs Sanders van BNN-VARA. En ook zijn cameraman was erbij en vertelt hoe het met hem gaat.
4: Ik voel me oké. Ik ben vergeleken met een hele hoop anderen die een ander uiterlijk hebben, of bijvoorbeeld uit Turkije komen, ben ik er redelijk goed van afgekomen. Dus ik heb wat klappen gekregen, net als iedereen. Maar ik ben relatief gespaard gebleven.
3: Waarschijnlijk vliegen de Nederlanders morgen weer naar huis. De politie in Portugal heeft de moeder en stiefvader van 2 achtergelaten kinderen opgepakt. De kinderen werden dinsdag langs een weg in Portugal gevonden. De Franse moeder had de kinderen volgens de biologische vader meegenomen naar Portugal. Hij had ze als vermist opgegeven. Oud-advocaat Wesky is geschrokken dat ze veroordeeld is. Haar advocaten zeggen dat het onterecht is en dat Wesky teleurgesteld is. De rechter oordeelde vandaag dat Wesky schuldig is aan het doorspelen van informatie voor crimineel Tachi, maar ze hoeft niet meer terug de cel in. Wesky's advocaten gaan wel waarschijnlijk in beroep. Het weer. Vanavond is het helder. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon bij 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
5: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
6: Binnenkort ruis op je radio.
7: Klopt.
6: Met de komst van Eimond 360.

0: overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360.
2: Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
3: Dit is Muziekpalet. Elke donderdagavond tussen 8 en 9. Muziekpalet.

Goedenavond en van harte welkom bij Eimond 360. Vanavond muziekpalet met Remco Kanne en Pepijn de Heij. Een uurtje, een themaprogramma. En vanavond gaan we onderweg een soort muzikale reis. En als we het over onderweg hebben, beginnen we vanavond natuurlijk gewoon met Abel en Onderweg.

Het eerste blokje van muziekpalet van vandaag. En ja, dat mag ook wel. Abel was trouwens al even onderweg. Want hij stond in 2000 zes weken genoteerd in de Nederlandse top 40. En ja, zijn eigen naam is natuurlijk Joris Rassenberg. Nummer deed het best wel goed. Nummer 1 en dus zes weken genoteerd. Daarna gingen we naar de sound van Eruption. En one-way ticket, ja, dat kan je soms hebben op reis, dat je niet meer terug wil. Het nummer doet mij altijd wel denken aan de muziek van Boney M. Nou, dat is op zich niet zo vreemd, want de producer van Boney M produceerde ook dit nummer. En dat is dan Frank Farian. Wij gaan luisteren naar het volgende nummer en gaan daarbij onze eigen weg. Hier is Fleetwood Mac.

Ik was nog eventjes onderweg in gedachten in de lucht. Randy Crawford en One Day I Fly Away. De Amerikaanse soul- en jazzzangeres met een warme, herkenbare stem. Ze werkte samen met artiesten zoals George Benson en Drew Sample. En vooral in Europa werd ze enorm populair. Dit nummer kwam uit 1980 en werd een top 10 hit, een nummer 7 om precies te zijn. En daarvoor hoorden we Fleetwood Mac en Going Your Own Way. En ja, we riepen al, we gaan onze eigen weg om het een beetje over reizen hebben. Maar in die tijd was het nummer voor Stevie Nicks en Lindsey Buckingham meer dan waarheid. Want het nummer ging eigenlijk over hun stuk gelopen relatie.

Ja, dat is de stem van de Drentse band Skik met de zanger Daniel Loheus. Zingen in dialect, een mix van rock en folkmuziek. Niet echt een hele hoge notering in de top 40 in 97. 32e plaats, maar het is wel een echte klassieker geworden. En hij heeft natuurlijk ook alles met fietsen en fietsroutes te maken. Dus daarom wordt hij ook zeker op dat soort momenten nog gedraaid. Daarvoor R. Kelly, jarenlang een van de succesvolste Amerikaanse R&B-artiesten en producers. En dit was dus het nummer I Believe I Can Fly. We gaan nog even verder met onze muzikale reis en komen aan bij de trein.

0: Dit is Muziek Palet. Elke donderdagavond tussen 8 en 9. Muziek Palet.
1: The next train will be leaving from platform 1.

We waren even op weg met de trein en dat deden we in dit blokje met Kedeng Kedeng, Guus Meeuwis natuurlijk, die samen met zijn band Vagant doorbrak begin jaren 90. En dit nummer kwam uit 1995 en het werd een top 3 hit. En daarna een beetje hun naam dankende, filmacteur, Clint Eastwood, was dit General Saint en Clint Eastwood. Dus het nummer schijnt gebaseerd te zijn op een oud reggae-nummer uit 67. Dit nummer zelf kwam uit 83. Tijd voor de boot.

0: Ja.
1: En we waren nog even in conclaaf over de lijst van vanavond. Maar we vliegen er doorheen, dus we hebben er nog eventjes wat bijgezocht. U hoorde net eventjes spieken hoor. The Cars en Drive. En daarvoor gingen we op de boot samen met Styx. Boat on the River. En we gaan dus verder met nog even op die road. Willie Nelson zingt erover. On the road.

Ja, een nummer van de Hollies wat we wat anders hadden gepland. Maar daarom niet minder mooi. En daarvoor was dat Willie Nelson en On The Road Again. We gaan zo langzamerhand afsluiten met nog één nummer voor Muziekpalet vanavond. We gaan luisteren naar de mooie stem van Lisa Stanfield en Running Around The World.

0: nieuwe lente, een nieuwe fiets.
1: Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Bij een debat over een wet die het opsluiten van overlastgevende asielzoekers mogelijk maakt, werden de maatregelen toegevoegd aan die wet. Het strafbaar stellen van het in Nederland blijven zonder geldige papieren of het helpen van deze mensen wordt niet in de nieuwe wetten opgenomen. In Utrecht zijn vele duizenden mensen afgekomen op een solidariteitsprotest voor asielzoekers. Aanleiding is het recente geweld bij anti-AZC-protesten. Deze mensen vinden het belangrijk om hun stem te laten horen.
4: Ja, omdat ik echt belachelijk vind wat er gebeurd is de afgelopen paar weken. Met name natuurlijk Loosdrecht als vreselijk dieptepunt.
5: Wij komen uit IJsselstein en daar was het flink raak. En wij vinden het belangrijk om ons gezicht en deze tekst te laten zien.
3: De actie is georganiseerd door verschillende groepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. Activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In Istanbul werden ze volgens Turkse media met bloemen en applaus ontvangen. De groep, onder wie 6 Nederlanders, was onderweg naar Gaza, maar werd meegenomen door Israël. De arrestaties leidden tot felle internationale kritiek. Een meisje van 2 is in Spanje overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten om haar naar de opvang te brengen. Pas uren later werd alarm geslagen toen de moeder het kind kwam ophalen bij de opvang, maar ze daar niet was. In het ziekenhuis bleek het meisje te zijn overleden door de hitte in de auto. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
6: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
7: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen.
1: Zelfs op het puntje van de pier.
0: Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond,
1: check eimond360.nl.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: actiever wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker toeneemt. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu. Dat is een stijging van ongeveer 300% in vergelijking met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een negatief reisadvies afgegeven voor Cuba. De kleurcode van Cuba was geel, maar wordt nu oranje vanwege de maatschappelijke onrust en de groeiende tekorten op het eiland. Cuba gaat al maanden gebukt onder stroomuitval en heeft vrijwel geen olie meer door Amerikaanse blokkades. Ook dreigt president Trump al weken met militair ingrijpen. En die druk wordt ook vandaag weer opgevoerd door de Amerikaanse buitenlandminister Rubio.
4: The president's preference is always a negotiated agreement that's peaceful. I'm just being honest with you. You know, the likelihood of that happening, given who we're dealing with right now, is not high.
3: Ander nieuws dan. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van 10.000 euro. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-0 gewonnen van SC Groningen. De Amsterdammers plaatsten zich daarmee voor de finale van de Europese play-offs zondag. De wedstrijd werd in Volendam gespeeld omdat de arena bezet was. De tegenstander zondag is de winnaar van SC Utrecht tegen Heerenveen. En die wedstrijd is nog bezig. Het weer helder op de meeste plekken. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen zonnig en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: deze. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. EcoSeafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond. De nieuwe weg. Stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 36.

0: Goedemorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers, dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat. Lubbers wonen
1: en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
0: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dupe, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A. en Hunze schieten hulp, meldt het Rode Kruis vanavond. In Gieten is plek voor 100 mensen. Vandaag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. De Nederlanders die werden opgepakt door Israël kunnen waarschijnlijk morgen terug naar huis. De activisten werden vandaag naar Turkije gebracht nadat ze een paar dagen vast hadden gezeten. De groep werd maandag op open zee meegenomen door Israël toen ze met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza. Op beelden was te zien dat zij hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. De Nederlanders krijgen in Turkije een medische check en overnachten in Istanbul. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen Omroep AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding reden er tijdelijk geen treinen tussen Amsterdam en Utrecht. Het treinverkeer is inmiddels weer hervat. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europees Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu, een stijging van ongeveer 300% vergeleken met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. Het weer. Vanavond is het op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen volgt een dag met veel zon, maar ook met wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Welkom bij een nieuwe uitzending van de Rock Show. We gaan van start met, de wijker trots, oftewel Glitz. De jongens die hier, wat ik zo in de media en algemene media voorbij zie komen, timmeren aardig aan de weg. En we gaan luisteren naar, ik geloof, een laatste single. En dat is Make a Change, Glitz.

Geweldig. Deze jonge muzikanten die eigenlijk gewoon muziek maken omdat ze het vreselijk leuk vinden. We gaan luisteren naar Symphony X met The Sea of Life.

ja, Symphony X, altijd een band die ja, toch iedere keer weer blijft boeien. We gaan naar de gouden oude voor vandaag. En dat is er eentje van The Beatles. En we gaan luisteren naar, ik denk, als we het over hard rock en metal hebben, dat dit wel het nummer is wat we de grootvaders van alle metal mogen noemen. Helter Skelter, een mix uit 2018. The Beatles.

0: blisters on my fingers!
1: Alles Ringo, die na, denk ik, een aantal pogingen om dit nummer op te nemen, wat blaren op zijn vingers ontdekte. We gaan, toch ook weer een wat ouder nummer van Iron Maiden in dit geval. Van het album Dance of Death is hier het titelnummer.

The Dance of Death. We gaan even luisteren naar... toch ook wel een van de grotere bands hier uit Nederland. Die in ieder geval wereldwijd behoorlijk wat aanhang hebben. En zeker ook in Nederland. Within Temptation met The Howling.

is. De Howling. Ja, we gaan even naar de Oosterburen en even luisteren naar Rammstein. Of, hoewel ze als band niet meer bestaan, blijft hetgene wat ze gemaakt hebben natuurlijk staan als een huis. Hier is Mein Herz brennt.

Mijn hart brandt. Ik denk dat dat weinig uithaalt, maar goed. Ja, ik heb in elk programma altijd een blues intermezzo. En vandaag is dat eentje van Brainbox. Here is Sinner's Prayer.

Ja, ik vergeet altijd even dat de meeste bluesnummers echt niet langer dan 2,5 à 3 minuten duren. Dus altijd zo klaar. Ja, van mij mag het nog wel even doorgaan, maar goed. De volgende is er eentje van Rainbow. En in dit nummer, ik denk van hun allereerste album... als frontman natuurlijk uiteraard Ronnie James Dio. Een van de mooiste metal stemmen ooit. Hier is Man on the Silver Mountain.

En met het volgende nummer blijven we eigenlijk een beetje in dezelfde hoek hangen. We gaan luisteren naar Whitesnake. En de frontman daarvan is David Coverdale. Die na zijn periode bij Deep Purple, hij volgde Ian Gillan op, zijn eigen band begon. En niet onverdienstelijk. David Coverdale's Whitesnake met Here I Go Again.

En van de Britse eilanden maken we de oversteek naar Finland. We gaan luisteren naar Sonata Arctica met Dark Empire.

blijft een magistraal nummer. Ik zou zeggen, gooi die, al die tafels, die meubels even aan de kant. Ga even in de goede houding staan om airgitaar te spelen en te headbangen. En desnoods even lekker te springen. We gaan luisteren naar Status Quo met Down, Down.

status quo. En ja, ik heb nog één nummer. Het zit er alweer bijna op. Maar voordat we daarnaar gaan luisteren, wil ik u bedanken voor het luisteren. Ik hoop dat u net zoveel plezier had met luisteren. En headbangen en springen en gek doen. Als ik heb gehad met het maken van dit programma. Ik zou zeggen, tot de volgende. En u kent dat motto, stay metal. We gaan eruit met Vivaldi's Summer. Hier is Darkmoor.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, dat is bijna driekwart. Het merendeel daarvan heeft geen enkel AZC. Veel burgemeesters zeggen dat ze hun uiterste best doen en al wel noodopvang bieden. Maar Van der Brink wil juist meer plekken voor de lange termijn. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A en Hunze schiet te hulp, meldt het Rode Kruis. In Gieten is plek voor 100 mensen. Afgelopen dag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonoreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonoreu, een stijging van ongeveer 300% met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor de beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van 10.000 euro. Het weer, het is op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Overdag veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

je nooit zingen. Ik hou van mij, wordt nooit gezegd. Maar ik hou van mij, ga ik toch zingen. Want ik hou van mij alleen.

0: Al klinkt het bot en slecht. Want wie van zichzelf houdt, die geeft pas echt iets kostbaars. Als hij ik hou van jou tegen een ander zegt.
1: Eimond 360.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar Ekrem İmamoğlu opgepakt. Hij was burgemeester van Istanbul en zou het bij de volgende verkiezingen opnemen tegen president Erdogan. İmamoğlu zit nog steeds vast. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, bijna driekwart. Een deel daarvan biedt wel noodopvang, maar die is duur en maar tijdelijk. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komen vooral gonorreu en syfilis vaker voor. Het aantal gevallen van gonorreu verdrievoudigde tot 106.000. Syfilis komt vergeleken met 10 jaar geleden 2 keer zo vaak voor, 45.000 keer. Volgens de Europese Gezondheidsdienst wachten mensen tegenwoordig langer met testen en moeten landen meer doen aan preventie. Ook in Nederland steeg het aantal SOA-besmettingen, maar minder hard dan het Europese gemiddelde. 2 van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Bij een debat over een wet die het opsluiten van overlastgevende asielzoekers mogelijk maakt, werden die maatregelen toegevoegd aan die wet. Het strafbaar stellen van het in Nederland blijven zonder geldige papieren of het helpen van deze mensen wordt niet in de nieuwe wetten opgenomen. Een meisje van 2 is in Spanje overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten haar naar de opvang te brengen. Pas uren later werd ontdekt dat het meisje nog in de hete auto zat. De doodsoorzaak was ernstige uitdroging en een hitteberoerte. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag in Volendam, omdat het Ajax-stadion niet beschikbaar is vanwege de concerten van Harry Styles. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.